Branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. Oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. Oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Demerstad. Non-stop muziek.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn foldera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Waar

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Wanneer op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. Oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven?

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. Oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is het bedrijf Sign en Façade failliet. Of Sign en Facade, zoals u wil. Het bedrijf dat eerst opgericht werd onder de naam Splen en gespecialiseerd is in lichtreclame en gevelbouw, had het al enkele jaren financieel moeilijk, maar doet nu definitief de boeken dicht. 35 werknemers verliezen hun job. De kantoren en hallen zijn gelegen aan de Herrenstraat in Morenstede. Het bedrijf werd in de jaren 70 opgericht onder de naam Splen en groeide in de Benelux uit tot een van de marktleiders op vlak van gevelbouw en lichtreclame. In 2012 smolt Splen samen met 3 andere bedrijven tot Sign en Facade. De hoofdzetel bleef in Diest. Maar na de COVID en vooral de energiecrisis raakte het bedrijf in financiële problemen en dat heeft nu geleid tot het faillissement. Bij een gecoördineerde controleactie in Sint-Truiden zijn verschillende overtredingen vastgesteld bij dagwinkels en handcarwashes. Tijdens de zogenoemde flexactie werden 11 handelszaken gecontroleerd. 9 dagwinkels en 2 handcarwashes. De controles maakten deel uit van de bestuurlijke aanpak van overlast, economische fraude en veiligheidsrisico's. Alle resultaten zijn te bekijken op de website van de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
5: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
4: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de 3e voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Francken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Francken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
4: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
3: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
3: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
6: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
3: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: The Sign of the Times van de Bellstars. Goedemorgen. En zo zit radio ook in 2026 nog min of meer in elkaar. Je krijgt een soort van Sign of the Times. Het tijd zijn, dan krijg je het nieuws. En na dat nieuws, ja, dan begint de miserie weer. Hè?
1: Hey, hey, hey! Radio!

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar.

www.vlaamse.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick & Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.

Hugh Cocker, als hij zingt, dan is het hees. Dat is een zekerheid, maar er zijn ook dingen die geen zekerheden meer zijn. Zo is er een elektrische Ferrari te koop. Dat had toch nooit mogen gebeuren?

stoffe dingen doen op het naakstrand. Is dat niks voor u? Laat me eens kijken. Kijk eens in mijn ogen. Ja, toch wel, hè? Brian Hyland en de Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En dan doorgaan, hè? Tot s'nachts, hè? Tot later. Met de Night Fever, hè? Van de Bee Gees.

Meiske, jij doet iets met hem. Girl, you really got him going. And the Kings. En hij vond het dan niet erg, en liet hij hem doen, hè. Morgen staat Zoutleeuw in het teken van de Getenrun. Het motorevenement laat mensen met een handicap op een onvergetelijke avontuur, op een onvergetelijke manier, het beleven als passagier in een zijspan of op een trike. De aankomst aan de passant is voorzien omstreeks 17 uur. Vooraf is via de website van de Getenrun in te schrijven voor het kip- en ribfestijn. Zaterdag, morgen en zondag houdt voetbalclub FC Geetbert mosseldagen in haar kantine. Morgen kan je komen smullen van 17 tot 20 uur op zondag tussen 1:30 en 2:00. Op het menu staan ook andere klassieke gerechten. Ja, maar dat hoor ik dus niet graag, hè. Je kent mij, hè? Het zijn mosselen en anders niks. Hè? Maar goed, wat trekt u uw plan mee? Hè? Zeg, ik heb u verwittigd. Hè? Dit is Matt Bianco. Opstaan. En het is haar fout niet. Pas op, hè. Don't blame it on that girl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

Weet je dat nog? Hoe wij dat deden in de jaren 70? Plaatjes kopen? Dit bijvoorbeeld. Je hoorde dat veel te weinig op de radio, dus ging je dat kopen in de platenwinkel, dat singeltje, en dan kwam je thuis en dan legde je dat 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 keer op na elkaar. Zo waren wij, hè? Zo zaten wij in elkaar. Hè? De Rubettes en de Sugar Baby Love. En zeg niet dat het niet waar is.

0: Reis mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal via de app.

0: Valge pand, This Old House, gezongen door een soort van Elvis Presley-kloon uit Groot-Brittannië, Shaken Stevens. Maar wij hebben hier ook zo'n Elvis Presley-kloon. Die zegt, oh ja.
1: This is a classic Elvis track.
2: Elvis, you don't make me real good.
3: Nee, ze zijn vertrokken, zelle. Nee,

Draag er zorg van, want het is kwetsbaar materiaal. Het gaat gemakkelijk kapot. China, in your hands. Porselein en Tipo. Radio Demerstad, hou hem in de lucht. Voor al je favoriete plaatjes en blijf bij ons. Ook na 8 uur, want je weet het. Hier hoor je thuis. Het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show. En we zingen mee met Lionel Richie. Al is dat geen gemakkelijk. En ik zeg het op voorhand, hè. All night long. Well,

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
3: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
5: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
3: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
6: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
3: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voortherkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Dat klopt helemaal. Het is een brand new day. Het is een gloednieuwe dag. Het is de laatste wel van juli 2026. En profiteert ervan, hè, mannen. Het zijn weer zeldzame radiomomenten die we samen beleven tot 9 uur. Ja, maar profiteert ervan, hè. Want als ik dood ben, is het te laat, hè. Jacques Vermeire op Demerstad en Max in de Spiegel.

Jacques Vermeire en De Max. Om het voet te peren, wat is De Max voor de Vlaming? Friet met stoofvlees bijvoorbeeld, of friet met biefstuk. En je krijgt er hier van Radio Demenstad gratis de pepersaus bij, hè. Je hoeft niet bij te betalen, hè. En ook de mayonaise, ook gratis.

Stella, ja, dat gaat er altijd in. Een Stellake, of een Kristal Alken, of een Maaske. Jupiler, daar ben ik zo niet voor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Eerlijk, hè? Zondag tussen 11 en 6 organiseren Ferm Groot-Bekkenvoort en Waanrode vanuit Zaal Bergendal in Waanrode een smulfietseling van ongeveer 50 kilometer. Zo verken je de landelijke wegen tussen Assent en Waanrode in combinatie met culinaire tussenstops. Dat altijd opnieuw moeten beginnen, dat is pijnlijk, hè? Goed gegeten, goed gedronken en dan weer moeten vertrekken. Ik vind dat pijnlijk. Tot en met 26 oktober van 11 tot 3 gaat op de Citadel van Diest op maandag een brokantenmarkt open. Open, zei ik. Ja. Ga open. En in het kader van de beker van Limburg wordt er gevoetbald zondagmiddag om 4 uur Loksbergen tegen Landen B. Dit is de Lighthouse Family op Demerstad. En hi. When you

Lach ermee en verwijder je. Laugh and walk away. Annie Golden and the Shirts op Radio Demus. Dat zou ik ook weer niet doen. Want er komen na 9 uur de Classics at Work met Dirk Smeets. En dat zijn ook fijne materialen. Zoals dit van de Small Faces. Het is de Itchy Crew Park.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: vrij zijn, wie wil dat niet? Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. He, zo in grote woorden. Zou u al denken aan comebacken, Marco Borsato? En zou dat nog lukken, na alles wat gebeurd is? Ja, dat zit ik mij nu toch al een tijdje af te vragen.
1: This nonsense at once. You, sir, are under arrest. Was spreading ridiculous tales at the time of...

0: wakker gemaakt.
1: Ja, maar zo zijn we. We doen dat maandagochtend weer, vanaf 7 uur. Dan, in tegenstelling tot Marco Borsato, ga ik maandag weer comebacken. Ik vind dat tof, comebacken. Ik vind dat heel fijn. Tussen 7 en 9 voor de happy people. Er komen dadelijk de happy children aan van P. Lion, maar... Dat ligt een beetje moeilijk in dit programma. Het heeft een beetje een laag catnetgehalte. Dus het zal vermoedelijk niet voor de happy children zijn, maar voor de happy few. En voor de happy people. Kunnen we daarmee leven? Ja, dat kunnen wij. Ik wens u een fijn weekend. Hey, tot maandag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
3: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
5: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
3: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. In de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

staat eraan te komen. Vrolijke muziek op de werkvloer sowieso. En het is de laatste vrijdag van de maand, dus Amazing Vrijdag. Casey en de Sunshine Band, een hele goede morgen. Ja, laatste vrijdag van de maand en straks 9:15. Dan serveren de collega's bitterballen. Dat is om de collegialiteit uiteraard te verhogen en samen de week af te sluiten. Yes.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: uitkijken naar de koffiecorner. Straks om 10:15 op de laatste vrijdag van de maand. Amazing Vrijdag en bitterballen erbij. En ondertussen Rock'n'Roll, The Ramones en Rock'n'Roll High School. Classics
1: at work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Sportnieuws bij de hoofdpunten in het regionale nieuws. Dat gebeurt niet zo vaak. OH Leuvenwommen neemt afscheid van Aurélie Reinders. Het is het duurste transfer uit de Belgisch vrouwenvoetbal tot nog toe. Straks de derde vrijdag van de 5 belevenissen in het centrum. Het wordt straks een Vlaamse avond. En vanavond om 9:00 concerteert Four on the Floor in de Knoet in Aarschot op het Schaluin. De toegang is helemaal gratis, dus laat

Six at Work op vrijdag voormiddag bij Radio Demerstad. We vertelden gisteren al dat Phil Collins op 14 november op de ceremonie van de Rock'n'Roll Hall of Fame in Los Angeles niet zal aanwezig zijn. Zijn gezondheid laat dat niet toe. Herinneringen uit het midden van de 80's. Deze Don't Lose My Number. Classics at Work, Tips Weeks, Demerstad. Straks dus de derde van de vijf belevenissenavonden in de binnenstad. Het wordt straks een Vlaamse avond. Straks om 8 uur brengt Wigbert zijn grootste hits op het Hogeschoolplein. Een gratis concert. Ja, Wigbert, dat is eigenlijk al lang een vaste waarde, maar we horen hem niet meer zo vaak. Hij raakte in der tijd bekend met zijn debuutsingeltje uiteraard, Ebbenhout Blues. Een combinatie van folk, blues en country met een melancholische ondertoon. Intiem om te zien was hij vaak. Concerten in de binnenstad zijn ook vanavond weer gratis. Niels de Selsbader, Toerist LMC en Isabelle A. Die staan op de Oude Markt. En Wigbert en Lenny en de Wespen die spelen gratis op het Hogeschoolplein. Dit is ook nog een liedje uit de Vlaamse geschiedenis. Luc van Kessel. Hey!

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
2: Of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.tegmatica.be.
4: Dit is hem. Radio Dinsdag.

Bad Boys. Maar zo bad waren ze niet, hoor. Populair in tegenstelling. Ja, ja, midden van de jaren 80. Wham was dat bij Radio Demerstad. Een hele goede morgen. Dit zijn ze. Classics at work. Dips, weeks, Demerstad. Zondagmorgen om 9 uur, dan begint de buurtrommelmarkt. Op de parking aan de Begijnenstraat in Diest zal dat doorgaan. Ik heb dat gelezen op onze agendapagina. Als je nog op zoek bent naar activiteiten in het komende weekend, ga eens kijken op www.radiodemerstad.be. Een tipje voor volgende week. Elke woensdagavond om 7 uur dan kan je mee fietsen met Ferm in Waanrode. Ze vertrekken dan aan de Torendraaier. Dat is in de Boterbergstraat in Waanrode. Het wordt altijd een gezellige fietstocht bij die mensen. Dit zijn de Monotones, de classics uit de jaren 80.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De Love Unlimited Orchestra. Wat een mooi muziekje, hè? Daarmee gaan we naar het nieuws van 10 uur. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Ja, en dat er sportnieuws in de headlines is van het regionale nieuws, dat gebeurt niet zo vaak. OHGL Leuven, Woman, neemt afscheid van Aurélie Reinders. Ze gaat voetballen bij Paris FC. Daar realiseert OHGL de duurste transfer uit het Belgische vrouwenvoetbal. Weet je dat Aurélie nog maar 19 jaar is? Ze groeide uit tot een ster bij OHGL. Ze won daar de talent- en speelster van het jaartrofee en schitterde in de UEFA Women's Champions League. Ja, het is eigenlijk altijd een beetje de ambitie geweest, hè, van OHGL om jonge talenten naar het hoogste niveau te brengen. Ja, en daar zijn ze toch nu wel meer dan in gelukt. En ja, het brengt ook nog een mooi centje op, hè. We gaan Aurélie heel veel succes toewensen daar bij Paris FC, waar ze in het volgende voetbalseizoen zal aantreden. It's wonderful, it's wonderful.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Iets meer dan 5% van de werknemers in de provincie Vlaams-Brabant heeft ook nog eens een flexijob. Dat is een job waarbij je onbelast iets kan bijverdienen. Dat zijn er 11% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Flexijobben wordt zo al maar populairder. Het is al het 5e jaar op rij dat er meer flexijobbers zijn in Vlaams-Brabant, blijkt uit cijfers van Acerta. Opvallend, vooral bij oudere mensen is een flexijob populair. De helft van de werknemers ouder dan 65 heeft een flexijob. Dat is logisch, zegt Acerta, omdat je vanaf je wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar onbeperkt mag bijverdienen zonder belastingen. Ecowerf, de kringwinkels en Recubel houden een proefproject in de recyclageparken van Haagt, Begijnendijk, Londen, Kesselo, Heverlee en Wilsele om bruikbaar, zeg maar herbruikbaar elektro via het recyclagepark een tweede leven te geven. De kringwinkel ontwikkelde samen met onderzoekscentrum Vito een triage-tool om na te gaan of een elektrotoestel nog hergebruikt kan worden of enkel geschikt is voor recyclage.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Poesmans van sectorfederatie OVET reageert.
5: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat er allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
4: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
6: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
4: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.

0: Goedemiddag, terug welkom op de werkvloer. Madonna en Express Yourself. Nee, dat hoeft helemaal niet. Over een klein kwartiertje ben je welkom in een koffiecorner. De bitterballen zullen er zijn, want het is de laatste vrijdag van de maand. Vandaag de 31ste juli. Over een kwartiertje zijn de bitterballen daar voor de collegialiteit te verhogen en om samen gezellig de week af te sluiten. Oh, OHL ontvangt dus wel een mooi centje, hè? Door het vertrek van Aurélie Reinders. Ze is nog maar 19 en ze gaat dus voetballen bij Paris FC. Hier hoor je nog eens wat. Een hele fijne vrijdag voormiddag met straks Gary Rafferty, Michel Sardou zometeen en Erik van Eijgen. Telkens weer.
1: Hou nu op

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Kort gezegd, Gabby Rafferty uit 1978. Het liedje met de langste saxofoon-solo uit de popgeschiedenis. Ja, dat is deze, City to City. De laatste vrijdag van de maand, 31 juli. En dan doen wij er samen met de Amazing Vrijdag nog bitterballen bij in de koffiecorner. En dat kan de teamspirit maar bevorderen. Wat ontspanning op de werkvloer. En vooral veel gezelligheid, hè. Ons lijkt het gewoon wel iets fijn te zijn om de sfeer te verbeteren, om samen te genieten en een feestelijke afsluiting te krijgen van de werkvloer en uiteraard ook van de werkweek.
1: De werkvloer.
0: Dus gebruik het een beetje als de gelegenheid om de sfeer op kantoor wat op te vijzelen, wat vrolijker te maken. Maak wat tijd vrij in de kantine en een informeel moment te organiseren en zo op weg te gaan naar het weekend. Eén afspraak, wij zorgen voor de muziek en jullie voor de

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 12 januari gaat Luc Steno naar de culturele centra toe met een gevarieerd programma van zijn eigen hits natuurlijk en van alle grote hits van Charles Aznavour. Eentje daarvan uit 1963 was dat For Me, Formidable.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Straks nog Billy Ocean en Janet Jackson. We hebben Rafaela Carrà. Ken je die madame nog uit de jaren 70? Afar l'amore, comiccia tu. Dat is er eens bij. Zometeen na de Scaps. Wrong.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Raasbeek Rommelmarkt. En die gaat door ten voordele van de Kleine Prins in Nieuwerkerke. Zondag voormiddag dus. Morgen namiddag om 3:00 dan geeft Mark van Eyck een bijaardconcert vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk van Aarschot. Hij doet dat onder het thema van de 18e eeuw tot heden. En daar hoor je dus verrassende klanken. Wie dat wil, kan de kerktoren van de Onze Lieve Vrouwenkerk bezoeken en de bijaard. Helemaal gratis is die rondleiding morgen namiddag in Aarschot om 3:00. En dit is ja.

Wij gaan zo stilaan op weg naar 11 uur toe en dan staat het aperitiefje weer klaar, Kurt. We gaan ervan genieten op weg naar het weekend. En nadien is Patrick hier voor de lunchradio, dan siesta met Jan en dan nog de avondspits met Gunther. Kijk, voilà, en dan gaat Willem ons helemaal naar het weekend toezetten. We hebben deze morgen hier op de werkvloer gesproken over OHL. Die neemt afscheid van Aurélie Reinders, 19 jaar en de duurste transfer uit het Belgische vrouwenvoetbal tot nog toe. Vanavond de derde van de vijf belevenissenavond, een Vlaamse muziekavond gaat het worden. En verder alle activiteiten voor het eerste weekend van augustus, die staan op de website onder agenda. Ik ga je het allerbeste wensen. Ik hoor je maandag weer tussen 9 en 11 voor nieuwe verhalen en voor nieuwe classics. Maak er een hele fijne vrijdag van. Laat het swingen!

0: dit 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant maakt 1,3 miljoen euro vrij voor 9 innovatieve projecten binnen het programma Slimme Regio. Hiermee worden op pilootlocaties concrete oplossingen getest voor waterbeheer, energieverbruik, mobiliteit en sociale ondersteuning. Daarmee wil de provincie uitdagingen zoals klimaatverandering, verkeersveiligheid en efficiëntere dienstverlening gericht aanpakken. We investeren gericht in oplossingen die schaalbaar zijn en andere gemeenten inspireren, aldus Anne Scheveneels van de partij Anders. Zij is provinciaal gedeputeerde voor slimme regioprojecten. De Hogeschool PXL lanceert vanaf het nieuwe academiejaar de afstudierichting Digital Entertainment Business binnen de Bachelor Marketing. Daarmee wil de Hogeschool inspelen op de snelle groei van de entertainmentindustrie en op de komst van de Korda Arena in Hasselt. Digital Entertainment gaat over veel meer dan games alleen. Dat verklaart Maarten Thierich, opleidingshoofd Marketing en Sales van Hogeschool PXL. Het is een bijzondere richting die het PXL-gebeuren nu lanceert.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
5: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
4: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
6: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
4: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Hey, goedemorgen allemaal. Dit is het programma Aperitief vandaag op vrijdag 31 juli. Laatste dag van de week, laatste dag van de maand juli. En wat de muziek betreft, in dit uur onder meer Due South. Ik heb Climbing Fisher straks. En Hakuna Matata van Jimmy Cliff.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: De zomer is hier.
7: Zomerradio.
6: En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
6: Radio Demerstad.

0: Disco Inferno, dat waren de Tramps. Straks eens kijken wat er allemaal te beleven valt de komende dagen. Eerst heb ik nog een aantal leuke muziekjes. Juice South, onder meer The Games People Play. En we beginnen met dit van Monty Python.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ik had je daarnet beloofd eens te kijken wat er allemaal te beleven valt de komende dagen in de streek. Wel, zondag 2 augustus, zondag aanstaande dus, van 9 tot 5, ben je op de parking aan de Begijnenstraat in Diest. Welkom op de buurtrommelmarkt. En tot en met 20 augustus kan je elke woensdag om 19 uur met Ferm de fiets op in Waanrode. Startplaats is de Torendraaier. En als je houdt van voetbal, wel, er is de beker van Brabant. Zondag 2 augustus, zondag aanstaande om 4 uur. Er is Sporting Molenbeek die het opneemt tegen Geetbets. Er is Sparta Schaffen tegen Tremelo. En er is in het kader van de beker van Brabant de wedstrijd Langdorp tegen Baal. Dit is de muziek die jij wil. De classics die jij wil hier bij Radio Demerstad. Voor Larry bijvoorbeeld. Hier is El Mortino. Sometimes the world is a valley of

Dit is Radio Demerstad op vrijdag tussen 11 en 12 met het programma Aperitief. En telke malen op vrijdag inderdaad met het aperitief van de week. Dit keer is het een cocktail. Het is de Pornstar Martini. Wat hebt u daarvoor nodig? Wel een premium vodka, passievruchtensap, limoensap, vanille. En het best serveer je het met een extra knoopje van je overhemd los, staat hier. Je neemt een cocktail shaker, je vult het met ijsblokjes en ongeveer 125 milliliter Pornstar Martini. Shake goed voor ongeveer 10 seconden. Zeef in een koep glas en garneer met de helft van een passievrucht. En klaar is, Kees, de Pornstar Martini. Geniet ervan, zou ik zeggen.

Dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag, s'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VCD.

0: 1000. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 13.

Roger Whittaker was dat, een van de laatste in dit programma Aperitief. Straks om 12 uur de rest van de collega's na het wereldnieuws uiteraard. En wij doen het maandag opnieuw, ook dan tussen 11 en 12. Een van de laatste komt van Donna Hightower. This world today is a mess. Tot maandag allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Ook in Mehia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld te werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
5: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
3: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.

Dan denk ik weer terug aan 1979, toen zij in de hitparade stonden. De heren, de jonge heren van Racy, met veel te korte broeken en geruite kostuumetjes, weet je het nog wel. Een van hun hits was deze Some Girls. Meteen ook het begin van de vrijdagaflevering van de middag. Goedemiddag overigens.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open dat.

Yes. Four Tops en feest in Acapulco. Loco in Acapulco. In Bekkevoort is het ook feest. Niet dit weekend, maar het weekend daarna. Het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus organiseert Truckers for Life zijn truckshow. Jaarlijks weerkerend. Vrijdag wordt het weekend ingezet door DJ Vornax. Zaterdag is er een rondrit voor mensen met een beperking. In de middag treedt de groep Country Fever op, gevolgd door Lime and the Party Poppers. Een meet and greet met Mega Mindy staat eveneens te gebeuren. S'avonds is er dan DJ Kenny de Jong met Ambiance. En zondag volgt de rondrit door het Hageland en een meet and greet met Samson en Marie. Er volgen nadien nog optredens van VC de Gies, Louis Fillion, Gebuurs en ook Christophe. Later op de avond, de afsluiter van de avond van de truckshow, is dan het optreden van DJ Aster Globert. Terug naar de muziek bij Demerstad. Dit zijn The Doors.

I No Corrida van Quincy Jones. De man die produceerde voor hele grote sterren. Zo maakte hij onder andere een geweldig album samen met Michael Jackson. Quincy Jones, een man die van alle markten thuis is. Wij bij Demerstad, wij zijn vooral prat op het feit dat we regelmatig eens teruggrijpen naar oude Nederlandstalige hits. Deze komt uit 1997. Mama's jasje. Laat

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Per stuk of
1: in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

Tegenwoordig tuiniert ze en is ze heel wat kalmer geworden. Maar destijds, toen ze dit nummer in de wereld stuurde, was het nog een wilde, een echte Kim Wilde. Chagrin Love hoorden we hier. En de volgende mevrouw die was ook niet stil te krijgen, want zij danste het thema van Flashdance.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10%, 20%, 30% en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Ik weet niet of u het ooit al eens genuttigd hebt, een breakfast in Amerika. Maar dat is niet zo speciaal hoor. Dat komt vooral uit plastieke zakjes. En dat is zelfs van 's ochtends al fastfood. Supertramp hoorden we hier. We gaan zo dadelijk het nieuws laten voorbij komen. En ook een update van het weer. En dan komen we terug voor het laatste uur van de middag deze week. Kylie Minogue, zo lang.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parquet van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parquet.
5: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brandjes kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brandjes kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
3: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parquet onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.

0: laatste aflevering van de middag deze week en ook deze maand beginnen met een bevel. Nu goed, als het van EG Daily komt, willen we dat nog wel aannemen. Say it, een goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: We zijn die aanschuiven, smakelijk eten. We mogen wat de temperaturen betreft in juli niet klagen. We moeten dus niet voor die zwoele summer nights naar Sausalito. We kunnen dat hier ook beleven. Dit is Diesel.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
8: Radio Demerstad.
9: Jouw radio.
10: Tijdloos.
11: En vervolgens.

De San Frisengers met hun doortocht in en over Mexico. Het was toen 1972. Morgen, zaterdag 1 augustus van 13 tot 17 uur... wordt op het Rinusveld in Testelt een rommelmarkt georganiseerd. En nog morgen 1 augustus van 8 tot 17 uur... is er ook rommelmarkt in de Geimelbergwijk in Aarschot. Er is ook randanimatie aan buurthuis De Blokhut.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deborah Harry achter de microfoon, dat was Rapture. Daarvoor ook nog Gary and the Pacemakers. We gingen daarvoor terug naar 1963. I like it. En de volgende dames vond ik ook altijd leuk. Vooral als ze de hoge tonen konden halen. Later bij hun heroptredens ging dat niet zo goed meer. Maar toen ging dat allemaal vlekkeloos. De hoge tonen van The Middle of the Road.

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

eruit geraakt, is het allemaal oké. Okay, uit de Love Storm van Carola. Vanaf vandaag en dat tot en met zondag is er de jaarlijkse weerkerende beachvolleybal weekend. Het weekend dat georganiseerd wordt door VC Molensteden. Vandaag begint het om 17 uur met een bedrijventoernooi en zaterdag en zondag volgt dan het recreatief toernooi. Meer info vindt u op www.vcmolensteden.be.

Words van F.R. David en dan de Corgis met If I Have You. Als u ons weer op de radio wil horen, dan moet u maandag om 12 uur op de frequenties van Demerstad afstemmen. Dan zijn we er weer terug. Maar we willen samen met u nog genieten van een prettig weekend. En tot maandag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De bijzonder mooie omgeving, de goed uitgebouwde fietsinfrastructuur en een uitgekiend netwerk van fietsknooppunten maken het belevingscentrum Het Moment aan de Abdij in Averbode tot een echte aantrekkingspool voor fietsers. De meeste fietstoeristen beschikken vandaag over een elektrisch vehikel en die hebben vooralsnog een beperkte autonomie. Bij Het Moment spelen ze nu in op die behoefte, want op de fietsenparking voor de overkapping aan Het Moment zijn 14 batterijladers geïnstalleerd. Mensen die een ander technisch probleem hebben, kunnen nuttig materiaal gratis gebruiken in het nieuwe fietsherstelpunt onder de overkapping. Een lekke band herstellen, een schroefje dat sleept of piept of een rem die moet bijgesteld worden. Je kan het voortaan snel fixen. Het herstelpunt is overigens gerealiseerd in samenwerking met Landschapspark De Merode. De gemeente Gebets zet een belangrijke stap in de uitbouw van een kwaliteitsvol en toegankelijk buitenschools aanbod voor lokale gezinnen. De gemeenteraad heeft de nieuwe lokale erkenningskaders voor buitenschoolse opvang en activiteiten officieel goedgekeurd. Organisatoren kunnen vanaf nu een erkenning aanvragen om aanspraak te maken op gerichte gemeentelijke ondersteuning.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
5: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
4: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
6: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
4: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien. Maxima tot 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voilà, tot zover dit nummer. Wat eigenlijk oorspronkelijk veel langer was, want de originele opname was 6 minuten en 51. Maar voor de radio werd er een ingekorte versie gemaakt. Het tweede gedeelte van het nummer werd eigenlijk weggelaten. Je hoorde die OJ's met I Love Music. En toepasselijker kan het niet zijn, al gaan wij het de komende 2 uur een beetje rustig aan doen. Dit is Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Nog even wuiven richting Patrick van Laart, die de studio verlaat. Bedankt voor de middag. En van nu tot 4 uur, dus siesta-tijd. Met nu muziek van Garden Jeffries. En heel rock'n'roll. Goedemiddag. Pocket.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Een titel die ook perfect het weer of de zomer van 2026 tot nu toe omschrijft. Want die was ook wonderbaar en het is nog niet gedaan. Je hoorde Temple Tudor. En dat brengt ons vlekkeloos bij de feiten van de dag op deze 31ste juli. Jan de Groot, Radio Demerstad. Ja, en een van de belangrijkste en meest ingrijpende historische gebeurtenissen in België op een 31ste juli is vast en zeker het plotselinge overlijden van koning Boudewijn in 1993 op deze dag. Dat stortte ons land toen in een diepe staat van nationale rouw. Boudewijn stierf in zijn buitenverblijf Villa Astrida, dat is in het zuiden van Spanje, ten gevolge van een hartstilstand. Boudewijn was 62 jaar. Na middernacht werd toen zijn dood officieel bekendgemaakt door premier Jean-Luc Dehaene. Boudewijn werd opgevolgd door zijn jongere broer Prins Albert. En in de Westhoek barst op 31 juli 1917 de derde slag om Ieper los. Ook gekend als de slag om Passendale. Dit werd een van de bloedigste en meest modderige veldslagen uit de Belgische militaire geschiedenis. En op 31 juli 1971 landt de Apollo 15 op de maan. Kort na de landing stappen David Scott en James Irwin in een wagentje en maken ze een ritje van 2 uur op de maan. Miljoenen kijkers zagen toen hoe het tweetal vanuit het voertuig de rand van een krater bestudeerde. Het was de eerste keer dat er een bemand wagentje op de maan rondreed. En op 31 juli 1992 toen stortte een Airbus van Thai Airways neer op een berg ten zuiden van Kathmandu in Nepal. 113 mensen kwamen daarbij om het leven. Siesta! Jan de Groot! En nu weer terug naar de muziek. Dit is popmuziek.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
3: Elke dag jouw dosis vitamine D.
4: Yeehaw!
3: Demerstad.

Ja, het eerste kunnen we u aanbieden via de radio. Dat doen we ook maar al te graag. Het tweede moet u erbij fantaseren. Music and Lights, dat was Imagination. Nummertje uit 1982. En daarvoor een van die vele mooie nummers van Rob de Nijs. Dat was Johnny Soldaat. Het weerbericht. Ja, mooi zomerweer. Zo kunnen we het omschrijven vandaag. Hè? Een beetje wolken, maar ook veel zon en temperaturen rond de 29 graden. En ook morgen blijft het mooi, temperaturen dan rond 28 graden. Zondag wordt het weer een beetje warmer, 31 graden. En dat blijft ook zo volgende week. Het blijft zomeren. Maandag wordt het 33 graden, dinsdag 30 en woensdag 28. En nu weer terug aan het werk. Working 9 to 5. Hier is Dolly Parton. Tom.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Een nummer geschreven door John Deacon, de bassist bij Queen. En het werd wereldwijd een hele grote hit in Amerika. 3 weken lang na elkaar op nummer 1 in de hitparade. Het nummer was eigenlijk gebaseerd op een nummer van Chick, Good Times. En daarvoor draaiden we de George Baker Selection met Dear Anne.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En morgen staat Zoutleeuw in het teken van de Geterrun. Het is een motorevenement dat laat mensen met een handicap een onvergetelijk avontuur beleven als passagier in een zijspan of op een trike. De aankomst aan de passant in Zoutleeuw is morgen voorzien omstreeks 5 uur. En voetbalclub FC Geitbets houdt mosseldagen in haar kantine. Morgen kan je er eten tussen 5 en 8. Op zondag is dat tussen 11:30 en 2. Hou je niet zo van mosselen, geen probleem. Op het menu staan daar ook andere klassieke gerechten. En nu Bowowo met The Man.

Needles and Pins, een nummer dat door heel wat artiesten op de plaat werd gezet. Origineel gebeurde dat door ene Jackie DeShannon, maar de meest succesvolle versie was wel deze van The Searchers, kwam uit 1964. En daarmee is het bijna 3 uur gaan worden. Een update van het nieuws is er zometeen om 3 uur. Maar tot zo lang sturen we nog dit je richting uit. Parfum de Rêve. Dit is Jo Lemaire. Tout est

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is het bedrijf Sign en Façade failliet. Of Sign en Facade, zoals u wil. Het bedrijf dat eerst opgericht werd onder de naam Splen en gespecialiseerd is in lichtreclame en gevelbouw, had het al enkele jaren financieel moeilijk, maar doet nu definitief de boeken dicht. 35 werknemers verliezen hun job. De kantoren en hallen zijn gelegen aan de Herrestraat in Morenstede. Het bedrijf werd in de jaren 70 opgericht onder de naam Splen en groeide in de Benelux uit tot een van de marktleiders op vlak van gevelbouw en lichtreclame. In 2012 smolt Splen samen met 3 andere bedrijven tot Sign en Facade. De hoofdzetel bleef in Diest. Maar na de COVID en vooral de energiecrisis raakte het bedrijf in financiële problemen en dat heeft nu geleid tot het faillissement. Bij een gecoördineerde controleactie in Sint-Truiden zijn verschillende overtredingen vastgesteld bij dagwinkels en handcarwashes. Tijdens de zogenoemde flexactie werden 11 handelszaken gecontroleerd. 9 dagwinkels en 2 handcarwashes. De controles maakten deel uit van de bestuurlijke aanpak van overlast, economische fraude en veiligheidsrisico's. Alle resultaten zijn te bekijken op de website van de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
5: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
4: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maxima tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.

0: De Nederlandse Time Bandits, die trouwens bij ons in de buurt nog een optreden gaven op een festival in de zomer van 1986, in augustus van dat jaar. Dat was in Lummen dat ze toen optraden. Je hoorde ze hier met I'm Specialized in You. Ja, dat is geen cliché. Daarmee gaan ze zeker scoren.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, nog een uurtje Siesta. Welkom erbij allemaal. Hele goede middag. We hebben straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We beloven u ook nog een koffiepauze. Maar nu eerst en vooral Donna Summer.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL, ook accessoires. Zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
6: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
5: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Ja, en het is een feit. Sinds een maand of twee bestaat er nu ook een elektrische Ferrari. De bekende Italiaanse autobouwer kreeg in mei, na de onthulling van zijn allereerste volledig elektrische sportwagen, wel bakken kritiek op het futuristische ontwerp van de Ferrari. Het aandeel van Ferrari kreeg zelfs een forse tik op de beurs. Maar wat blijkt nu? Amper twee maanden na de officiële lancering op 25 mei is het beoogde verkoopdoel voor 2026 al bereikt. Dat staat te lezen vandaag in de krant The Financial Times. Er werden 500 exemplaren gemaakt van die Ferrari en die zijn ondertussen allemaal de deur uit.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
3: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: De groep The Love Affair, en die wilde in 1968 eigenlijk een productie maken die een beetje zou doen denken aan The Four Tops en The Temptations. Een productie een beetje in de Motown-stijl. En dit was het resultaat. Everlasting Love. En u heeft het ondertussen ook al wel gemerkt. We zijn net 3:30 voorbij. Dat betekent hier bij Demerstad...
1: Tijd voor koffie.
0: De hoogste tijd voor koffie, zou ik zeggen. We nemen daarvoor rustig de tijd. Hè. 3 plaatjes na elkaar ondertussen. We beginnen met Lobo en Me and You en het ook neemt Boo. Geniet ervan en ook van de koffie.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Michael Jackson die mocht onze koffiepauze afsluiten vandaag met zijn Billie Jean. Daarvoor was er Mud en Rocket. En we hadden ook Lobo met Me and You en a Dog Named Boo. Dit weekend organiseert Jeltes een motocrosswedstrijd. Die gaat door aan de Grote Straat in Werchter. Morgen zijn er vrije trainingen van 14:30 tot 18:00. En zondag beginnen de trainingen al vanaf 8:00 morgens. Vanaf 22:00 zijn er dan diverse reeksen. En er is ook een superfinale voor de jeugd. En momenteel zijn er via de website van Love for Life al tickets verkrijgbaar voor het Love for Life Festival. Dat zal doorgaan op 18 en 19 september. En dat gebeurt allemaal op het festivalterrein in Scherpenheuvel. En die van Bananarama hadden er ook al iets van gehoord, blijkbaar. I heard a rumor.

Dat was The Lovin' Spoonful en Summer in the City. Ja, ja, het zal wel zijn. 28 graden vandaag, morgen 29, zondag 31. Het is zomer in de Demerstad. En het is bijna 4 uur gaan worden. Het weekend staat voor de deur, maar er staat nog iemand anders voor de deur op de eerste plek. Dat is Gunter Schepers. Die is er zometeen na 4 uur. Wij gaan afsluiten met Soul Sister en You Get To Me. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het niet erkende rusthuis Huize Romy in Paalberingen moet tegen 30 september de deuren sluiten. De 7 bewoners moeten verhuizen naar voorzieningen in de buurt. Een beroep kon de zorginstelling niet redden van een sluiting. Het rusthuis in Paalberingen biedt woon- en zorgopvang aan die alleen door een erkend rusthuis mag worden aangeboden. Een erkenning houdt kwaliteitsvoorwaarden en toezicht door de overheid in. Huize Romy beschikt niet over zo'n erkenning. We zijn genoodzaakt de niet erkende voorziening te sluiten, zegt Joris Monens, woordvoerder van het departement Zorg. Huize Romy ging eerder al in beroep tegen de sluitingsbeslissing, maar dat beroep is verworpen. Tegen eind september moet het rusthuis in Paal definitief de deuren sluiten. Na een uiterst succesvolle eerste editie slaan de seniorenadviesraad van GBETS en G-sportcoach Anne opnieuw de handen in elkaar. Want vanaf september kunnen lokale senioren met en zonder beperking weer wekelijks samen sporten om zowel hun fysieke uithouding als mentale alertheid een flinke boost te geven. Alle informatie vind je op de website van GBETS.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henao op basis van cijfers van het KMI.
5: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
4: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die woonden nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

zo'n stem dat die vrouw heeft. Chaka Khan, eind jaren 70. I'm Every Woman. Whitney Houston heeft ook nog eens een versie opgenomen van dit nummer, maar hebben vandaag toch maar gekozen voor de originele, als je dat goed vindt. En dan, het begin van de jaren 90. In de cinema's een film geregisseerd door Jan Verheijen. Boys met onder meer Francesca van Thielen. Borsten bloot in die film. Ja, echt waar. En Bart Peters en de radio's die mochten voor de muziek zorgen. She Goes Nana was een grote hit. Aan de B-kant stond dit nummer ook terug te vinden op de soundtrack van de film. Het was al het minstens even groot hit. Geweldig liedje ook. Dit zijn de radio's met Dreaming Wild.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En morgen, dan beginnen we aan een nieuwe maand. Er verandert wel het een en ander. De accijnzen worden duurder. De regering moet geld hebben, hè. Aardgas en mazoet wordt duurder, maar elektriciteit wordt dan weer goedkoper. Dat is misschien meegenomen. En voortaan kunnen de logopedisten ook werken via video. Ja, dat is 2026, lieve mensen. De nieuwe maand, augustus. We gaan ze gewoon verwelkomen.

we het daar eens over hebben. Seks, drugs en rock'n'roll. Ian Jerry en de Blockheads. Het weer ziet er niet slecht uit voor het weekend. Zondag tussen 11 en 6. Dan organiseren Ferm Grootbekkenvoort en Waanrode vanuit Zaalbergendal in Waanrode een smulfietseling van ongeveer 50 kilometer. Zo verken je de landelijke wegen tussen Assend en Waanrode. Wonder, zo zeggen ze dat ook, hè? Wonder. In combinatie met culinaire tussenstops. Als je meer wil weten, je kan dat nalezen in de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft het genoteerd op radiodemerstad.be.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus. Eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus. Rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus. Het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie. Gebruurs. Louis Flion. Christophe. VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Ja, dan ben je als Goody Two Shoes. Stel je voor dat je tweedehands schoenen wil kopen. Dat kan, hè, want tot en met 26 oktober nog van 11 tot 3 gaat op de Citadel, die mooie Citadel van Diest, elke maandag een brocante markt open. Vroeger was die in Sint-Joris-Wingen, tegenwoordig dus op de

Schoon, Chris Isaac nog een keer gedraaid met Wicked Game. Goedemiddag, je luistert naar de avondspits hier bij Radio Demerstad. Met nu een nummer uit het begin van de jaren 70. Het is Mary Hopkin die een liedje komt zingen.

gisteren wel wat regen gehad, maar dat volstaat niet. We hebben het er al een hele week over, de droogte. De boeren die mogen tegenwoordig ook sproeien blijkbaar met gebruikt water. En dan gebruiken ze water van een brouwerij. Ja, dat is misschien toch wel een goede zaak. Het is bijna 5:00. Het nieuws komt eraan.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
4: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
3: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
5: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
6: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
3: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En de dagen nadien zonnig en warm.

0: Dit is ongetwijfeld een van de grootste hits uit 1989, Technotronic. Gesproken van dat jaar, morgen is het zaterdag en dat wil zeggen, morgenmiddag hoor je Herman de Graaf hier op de radio met een flashback hitparade. Dat is een hitlijst uit het verleden. Het is morgen een lijst uit 1989, dus met een beetje geluk, dan komt die Pump Up the Jam nog een keer terug. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spits.
0: Nog tot 6 uur, dit is Belgisch van Nova Star.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
7: Radio Deemstad.
8: Ja, radio.
9: Tijdloos.
10: En verfrissend.

klopt natuurlijk wel. Soms gaat het heel gemakkelijk. It's so easy to fall in love. Linda Ronstadt, wat ook gemakkelijk is, een airco kopen op het internet. Vooral als het zeer warm is, maar er zijn weer oplichters aan het werk. Dus als je een airco wil kopen, gewoon naar de winkel gaan. Dan ben je zeker je centen niet kwijt.

Het was gewoon feest op de radio, omdat we het weekend in het vooruitzicht hebben. Dat nummer van ABBA nog een keer gedraaid. The Dancing Queen, gesproken van feest. Bijna 6:30 is het ondertussen. Dit is een meezinger van formaat.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
2: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22

Het is het zwarte verkeersweekend wat er nu aankomt. Wat eigenlijk al begonnen is. Hopelijk valt het allemaal een beetje mee. Met de bosbranden trouwens van het weer gesproken. Al zeker tot half augustus blijft het zomeren. Daar zijn de mensen van de Weerdienst nu al van overtuigd.

het toch maar weer geflikt. Ja, Ruben van Gucht, daar gaat het over. Op Instagram zie je Charlotte van Looy, die is zwanger van hem. Die toont haar babybuik, hoogzwanger zelfs. En ondertussen is Ruben van Gucht op vakantie met een andere vriendin, met Valentin Bessaar. Dat is toch een straffe kerel, hè, die Ruben. Ja, zo is het leven nu eenmaal.

0: nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

is one, everything's the same. Het is vooral feest in Paal. Vanaf vandaag tot en met zondag wordt het centrum van Paal tijdens Viva Paal een bruisende feestzone. Vanavond is er live muziek, je wordt ten dans uitgenodigd. Morgen zijn er DJ's en zondag opent de Harmonie Hoop in de Toekomst de familiedag. Verder zijn er optredens van Jo van Wijk, Willows en Miami Maniacs. Bar Clochard zorgt voor de afsluiter. En de kinderen die leven zich uit in de springkastelen en op de kermisattracties aldaar in Paal.

Revalai dan, zong ze Belinda. Morgen is er een flashback hitparade uit 1989. Dat nummer van de net komt uit datzelfde jaar. Dus met een beetje geluk. Voilà, de spits die zit erop. Zo dadelijk is er Willem Doreleijers. Ik wens je een fijn weekend. Tot maandag.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er een schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10:00 deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan van gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Leuk duo, René en Angela. Het klinkt fouter dan het daadwerkelijk was in de jaren 80. I'll be good.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Vertrokken voor een nieuwe editie op de vrijdagavond. De laatste alweer van juli. Dat betekent de laatste maand vakantie staat voor de deur. En nog een pak mooi weer ook volgens mij. The Edge of Heaven, Tour Limited staat klaar. Rick Astley is erbij. Eerst de Spinners en de Rubber Band Man.

0: droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

Weekend Willem Demerstad, Together Forever. Rick Astley, niet meer zijn grootste, maar och, wat heeft hij een handvol dikke hits gehad dankzij Stock, Aitken en Waterman. Meer muziek, meer disco, funk en dance in je radio op Demerstad, vrijdag en zaterdagavond. Sadness, part 1, Enigma, hoor je na Barry White.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Elke dag jouw dosis vitamine D. Demerstad

Yes, baby, let's do it like they do on the Discovery Channel. Daar hoeven wij geen tekeningske bij te maken. De heren van de Bloodhound Gang en de Bad Touch bij Demerstad. EJ Daily brengt ons terug naar de mooie Italo-periode. De Italo Disco and Dance. Het was niet weg te denken, halfweg jaren 80 van radio en uit uw plaatselijke cd- en platenwinkel. Eerst Kid Creole en een liedje dat je niet zo vaak meer van hoort. Samen met de Coconuts. I'm a Wonderful Thing, baby.

DJ Daily, vrijdagavond bij Demerstad. Zometeen is het tijd voor de Hustle. Van McCoy, ook leuk trouwens om in de zomer nog eens te spelen. Als het warm is, de Soul Cha-Cha's, ook van Van McCoy. De Hustle was de grootste hit uit 75, komt er zo aan. Eerst Talk Talk en It's My Life.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
3: Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

legendarische Eartha Kitt, Where's My Man uit 83, Demerstad. Vrijdag, zaterdagavond meer funk, disco en dance in je radio. Zometeen na 8 uur plakken we er nog een uur bij. Check radiodemerstad.be voor alle info. Op onze website vind je bijvoorbeeld de complete week- en weekendkalender onder het kopje agenda. De flashback top 30 met Herman de Graaf. Ook de hele programmering en je kan de playlist terugkijken. Dit zijn de Bee Gees en You Should Be Dancing.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Aziatische horenaar vormt een ernstige bedreiging voor de inheemse bijen en andere insecten. Om de verspreiding snel en veilig een halt toe te roepen, grijpt de stad Scherpenheuvel zich hem in. Inwoners die een nest op hun eigen grond ontdekken, kunnen dat op kosten van de stad laten verwijderen. Wie een nest van de Aziatische horenaar opmerkt op zijn eigendom en het gratis wil laten bestrijden, kan daarvoor een aanvraagformulier invullen via de website van de stad. Na een inschatting van de hoogdringendheid neemt de verdelger zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Er zijn daarna geen verdere aanvragen of betalingen nodig. De stad regelt de afhandeling. De paden op de begraafplaats van Beverlo bij Beringen worden vanaf 3 augustus vernieuwd. Met de investering verbetert Beringen de toegankelijkheid voor alle bezoekers, ook voor mensen die minder goed te been zijn of in een rolstoel of een rollator gebruiken. Aldus de stad Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
5: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
4: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
6: Met 3 kranen tegelijk is er een schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
4: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubiš en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
7: Dat is geen raar om te zeggen, want het kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet super goed. Dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubiš nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
4: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.

0: Vrijdagavond 31 juli.
1: Willem Doreleijers.
0: Wij zijn tot 8 uur bij je. En dan is het tijd voor de Party Train vrijdag editie. Funk, disco en dance. Wat dacht je van K.I.D.? Ik heb de maxi-single van Don't Stop erbij gepakt. En we hebben de Happy Days van Forecast. Eerst Chic en I Want Your Love.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Als je snelle liefde zoekt, moet je bij George Michael zijn. Fast Love, Demerstad op de vrijdagavond. Meer funk, disco en dance in je radio. The Real McCoy, dat is leuk. Love and Devotion. En we hebben ook Dillinger. Die komt er zo aan. Cocaine, My Brain. Eerst Dennis Edwards. Zat ooit in de Temptations. Ja, geloof het wel. Met de prachtige Cedar Garrett. Ze had 2 maal een groot hit. In de jaren 80 te pakken. Nooit alleen. Eén keer met Michael Jackson. In I Just Can't Stop Loving You. En dit was wat andere succes. Met Dennis Edwards dus. Is dit Don't Look Any Further.

Leuk, The Real McCoy, die we kennen van It's On You en Another Night onder andere. Dit was een van hun latere, niet meer zo'n groot hit, maar wel leuk om terug te horen. Love and Devotion. Het is volgens mij ook nog een sample uit een ander nummer. Ik ben even kwijt welke dat het was. We gaan naar Spanje. Ja, daar is niet heel erg denderend wat er nu allemaal gebeurt. Wel de huidige wereldkampioen, er is ook positief nieuws te melden. Barrabás kwam daar vandaan. Een leuke band uit het eind van de jaren 70 en begin van de jaren 80. Dit was de enige grote hit die we hier in Europa kennen. En nog regelmatig spelen op Demerstad. On the road again.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Ja, de turnaround, Fats & Small op Bremerstad. Zometeen heel veel Fats & Small. Hits, clear classics, dance classics, disco. En heel veel funk. Björn van Zundert hier op je radio in de Party Train. De brug sloeg eigenlijk nergens op. Fats & Small is gewoon een Engels DJ-duo. Ik spreek je terug morgenavond. Het is alweer 1 augustus. En dit is Ronnie Griffith in The Best Part of Breakin'.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het lokaal bestuur van Bekkevoort slaat de handen in elkaar met Interleuven en andere buurgemeenten voor een nieuwe samenaankoop, het verwijderen van asbest. Inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen op een voordelige manier asbest laten verwijderen van niet-residentiële gebouwen, zoals hun tuinhuisjes, garages of berghokken. De Vlaamse overheid wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbest veilig hebben en deze actie helpt burgers om die stap te zetten, maar ook vooral om die stap betaalbaar te zetten. De gemeente Glabbeek past voor een extra investering van 1,8 miljoen euro bij netbeheerder Fluvius. Dat heeft het Schepencollege beslist. Volgens burgemeester Reekmans dient deze kapitaalinjectie enkel om de politieke postjes en de dividenden van de traditionele partijen veilig te stellen, nadat een eerdere miljardendeal met de Vlaamse overheid al werd afgeschoten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
5: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
4: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Een lange werkweek gehad, het is vrijdagavond en dan steken wij wat extra energie bij. High Energy van Evelyn Thomas, iets over 8. Welkom in de Party Train, tot en met 10 uur. Doen we het weer op jouw vrijdagavond. Een feestje bouwen op de radio met Steve Harrington onderweg. En Feel Surreal, dat is van Dilex, de Moscow Disco.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Wacht eens. Wat is dat ding?
7: Instappen.
6: Frameloze deuren. En dat scherm.
7: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
7: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 kilometer elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
10: De nummer 1 in Classic Hits.
11: Classic Hits, hou hem vast.
12: Wienerstad.

geen zin meer om te werken. Dan dachten ze van, we maken maar een plaatje, die employees. Hè. Dat waren ze met Pick It Up. ABBA is altijd een goed plan. Dat is Summer Night City.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je beleeft een echte zomer. Wow. Met Radio Bemerstad.

0: Spelen is altijd plezant, daarom is het ook een waarheid als een koe. Girls just want to have fun. En Cindy Lauper natuurlijk, daarvoor mijmerden we even met The Nights on Broadway. De Bee Gees met die leuke plaat uit 1975. Terug naar de jaren 80 met Cheryl Lee Ralph in The Evening.
1: The

Ja, ja. In de jaren 80 was dat allemaal zeer interessant om daarover te zingen, over de video. Living on video. En vergeet maar niet in de tijd The Buggles en Video Killed the Radio Star. Ja, ja, ja, ja. De jaren 80. Oh, zo mooi. Dit kwam van Transix. Een beetje, oh ja, noem het maar moderne new wave, hè, die Living on video. De volgende komt van Alicia. Ja, dat nummer, die producers van dat nummertje, die hebben volgens mij in der tijd zeer goed geluisterd naar Get Into the Groove van Madonna. Luister maar eens mee, want je herkent daar zeker en vast wel een stukje melodie, bassline van die Into the Groove in deze Baby Talk.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
4: Voor

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: do something.
1: Ja, dames, als Justin voor je neus staat en hij zingt I'm gonna rock your body, u valt meteen in zwijm. Geef dat maar toe. Justin Timberlake, trouwens een man die zeer interessant is om ook een keer live te gaan bekijken. Mocht hij nog eens een keer langskomen, zeker en vast doen. Daarvoor ook nog Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Zometeen deel 2 van de Party Train op vrijdagavond hier bij Demerstad.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Heus de Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.

Het was onschuldig bedoeld, het ging allemaal over de liefde, deze Atomic. Ja, ik kan me wel voorstellen dat sommige mannen in der tijd toen Blondie, of Deborah Harry van Blondie uiteraard, over Atomic zong, dat ze bij zichzelf dachten van, ja, dat zal wel een serieus kanon in mijn bed zijn als dat zover kan komen, maar velen mochten ervan dromen, weinigen is het gegund geweest. Goedenavond, welkom in deel 2 van de Party Train bij Demerstad, met Bibi Jerome en de Bang Gang onderweg, naar deze van Gino Socio, Try It Out.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

ging niet over zo'n superleuk onderwerp in de Vietnamoorlog, waar dat deze brave Paul Hardcastle uitgesampled had. Ja, door in ieder geval een aantal fragmenten van tv. Dan krijg je 19, en als je dat nummer dan hebt gehoord, en je hebt dat ook echt, ja, in de tijd op de radio gehoord, dan krijg je zo echt het idee dat je ook zo 19 moet gaan zeggen, weet je wel. Een ADHD-tagje, denk ik. Dit is LTD en Back in Love Again.

Again? This couldn't happen again? This is a once in a lifetime? Ja, dat dacht die ezel ook, die zich niet twee keer aan dezelfde steen ging stoten, weet u wel. The Night People waren dat, en daarvoor iets helemaal anders. De dames van Las Ketchup en La Serie, de Ketchup Song, wat was dat allemaal zeg, in 2002 ook alweer. Tijd voor een pintje. Nee, voor muziek. Het is tijd voor Schultheis. Dit is Va te faire voir.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

90's dansplaatje uit Nederland in de tijd overgewaaid. En ze hebben daar serieus Europa mee aangedaan met The Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was een mega succes hoor, in het eerste deel van de jaren 90. En die Never Alone is er daar eentje van die mega successen van de mensen van The Two Brothers on the Fourth Floor. Zometeen heb ik voor jou muziek van de Backstreet Boys Larger Than Life klaar liggen. Na deze Jim Gilstrap, we duiken nog eens even de 70's in met deze Swing Your

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Jouw vrijdagavond die vliegt zo voorbij en dat is onder andere dankzij de leuke muziek hier in de Party Train bij Demerstad. En zometeen is er nog meer leuke muziek natuurlijk na 10 uur. De moeite waard om hier bij ons te blijven. Wij zijn er morgen weer vanaf 8 voor een extra lange editie dan van de Party Train. Ik doe deel 1 en om 10 uur is er Chris van Opstal. Richting het nieuws van 10, deze van Claude François en Je vais à Rio. Allee, we zijn weg.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
4: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
3: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Tris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel, het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
5: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
4: Omdat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad, dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
3: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
4: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineerd. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
3: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko, nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bikkelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet, en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De serene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.